Yes, ja, prachtig, my een liedjie wat ek like. Tanai, baie dankie man. Lief vir julle ook, hoor.